0: ZFM met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. 2 mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

harde muziek. Happy music. Feel good.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
2: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM.

0: Nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Bij Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp heb je heel veel keus in bokalen, trofeeën, standaard, schalen, medailles en nog veel meer. Ook heeft Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp een eigen graveerafdeling. Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp heeft altijd de beste prijs en de beste service. Kijk op smit-sportprijzen-badhoeverdorp.nl.
1: Naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Dit is The Wildcard. Deze

0: Nieuwsupdate. 7 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
2: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten.
1: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: met je nieuwsupdate. 8 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
2: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met de motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

steek het nooit onder banken of stoelen. Tijdens appen trekt ze smoelen, maar tussen mijn palen liggen haar doelen. Ze worstelt met gevoelens, maar tussen de lakens zet ze kaboela. Ze noemt me haar maat en haar special friend, omdat ik geen materiaal voor relaties ben. Ze heeft gezworen me nooit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A200 Amsterdam-Zandvoort tussen Knoop het Rotterpolderplein en Haarlem-Noord 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de A22 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wild
3: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Is Wild FM.

0: met je nieuwsupdate. 9 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
2: Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Bij Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp heb je heel veel keus in bokalen, trofeeën, standaards, schalen, medailles en nog veel meer. Ook heeft Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp een eigen graveerafdeling. Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp heeft altijd de beste prijs en de beste service. Kijk op smit-sportprijzen-badhoeverdorp.nl.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: met je nieuwsupdate. 10 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
2: Krista Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten. Dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning. En de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. In de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A7-hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Zaandijk en Knoopend Zaandam. 2 kilometer door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover.

is house music. House music. This is house music.

0: Beautyfeit Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-outdag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzendde, dat meldt NOS. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn.
1: En tot zover.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder-Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wild
4: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: vakantie bij Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
3: Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pai kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onder staan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte, vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden. Het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15.
2: En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Dit is er van de hart van de ANWB. Dan een file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muiden en Naarden-West 4 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zo.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa. Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugssmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs twee Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de twee sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: update. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanetem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Kruidvatbak bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa. Wild FM met je nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion afgelopen nacht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïnse elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. En de Nederlandse Romy W. ontkent vandaag in de rechtbank dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dean, die in januari 2022 om het leven kwam. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 80 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 20 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude Rijndijk 10 minuten. De N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn voor afrit Nieuwveen 10 minuten. N232 Haarlem richting Amstelveen voor Hoofddorp een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Dit is The Wildcard. Deze week
3: Sam Devine. Paradise.

0: nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat de 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Blaricum 10 minuten oponthoud. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Nieuwegein een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A27 Almere richting Utrecht voor Almere Hout 10 minuten. De N200 Zandvoort richting Amsterdam voor knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten. En op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. En Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïnse elektriciteitsnet, zegt president Zelensky. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 50 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Hilversum 10 minuten oponthoud. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein. Een kwartier oponthoud. A27 Almere richting Utrecht voor Almere Hout. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. Een half uur extra reistijd. A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en afrit Zaandijk. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsupdate. 7 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen en dat wordt morgen 13 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Sami Abu Shahade stopt met Israëlische verkiezingen na uitsluiting door Hoge Rechtshof. Spaans parlement verwierp huisuitzettingsverbod en huurbevriezing. Premier Sanchez riskeert vervroegde verkiezingen. Koning Filip bezocht vrijdag de Amerikaanse militaire begraafplaats in Hendrikkapelle. Hij legde een witte bloem bij graven van veteranen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor aanslag in Overasselt. 32 mannen opgepakt.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 8 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging een half uur.

0: nieuwsupdate. 9 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: trofeeën, standaard, schalen, medailles en nog veel meer. Ook heeft Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp een eigen graveerafdeling. Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp heeft altijd de beste prijs en de beste service. Kijk op smit-sportprijzen-badhoeverdorp.nl.
1: Naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 10 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 11 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
0: Jamie Jones.
3: Stay where you are. This is a message for the collective consciousness.

0: ZFM met je nieuwsupdate. Middernacht.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

explain. My love for you is real. Something

0: de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Dit is The Wildcard. Deze week
1: Sam Devine, Paradise.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuid.